0: miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niets zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Hello, this is Radio Sea Breeze.
5: Bonjour, ici Radio Sea Breeze.
6: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: De Bee Gees hadden we als laatste uit 1972. Run to Me. Gilles Deux daarvoor uit 68. Alouette met een klaversymbooltje. En de eerste was van de Drifters uit 74. Die namen ons mee terug naar het weekend. Kissing in the back row of the movies. We heffen het hoofd.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze. AM.
0: We deden er weer drie achter elkaar. Los Angeles was de laatste. Lama La Guena uit 1973. Tom Jones hadden we daarvoor. What's New Pussycat uit 65. En de eerste was van de Little River Band. Help is on its way uit 77. Je krijgt de Commodores van ons. Gratis, maar niet voor niets.

0: Dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Willem Duin was de laatste uit 1979. Willem, Cupid's Inspiration daarvoor. Uit 68, Yesterday Has Gone. En de eerste was van Shocking Blue. Uit 71, Blossom Lady. Ik heb Stevie voor je aan de telefoon.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft

0: De Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. Het zou daarbij gaan om een militaire elite-eenheid, installaties voor bevelvoering en aansturing, brandstofvoorziening en Amerikaans militair materieel. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag hun hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Valdorpelshop.nl.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
5: Valdorpelshop.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
10: Goedemorgen.

0: Ja, onze Nederlandse zangeres Anita Meijer hoorde je uit 1981 met het nummer Idaho. Lekker het begin van Druid deze morgen. Deze woensdagmorgen. Dank aan Martin van Kampen. Maar vrienden, het is 8:00 geweest. Ik zit hier met mijn broodjes en mijn koffie te wachten tot jij uit bed komt. En daarom zeggen wij...
1: Good morning, sunbeam for silk smile through. Good morning.
0: Het is vandaag woensdag 25 maart 2026. Straks om 12 uur de week doormidden. Maar eerst het programma eruit tot aan 9 uur. Met om 20 over 8 aanwijzingen Morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitjes. En 8:40 dan de uitslag van de Morgenster. Zullen we eens teruggaan naar de jaren 60, 1966, met die jongens uit het mooie Californië, de Beach Boys. En dit is Sloop John B. Goedemorgen.

Ja, ik hoor je denken, welk bandje is dit ook alweer? Het is heel lang geleden, 1976. De Nederlandse band Full House en Standing on the Inside. En er zat een bekende voetballer in. Hij heet Frank Kramer, misschien nog wel bekend. En dan lopen we zo langzamerhand richting de morgenster. Ja, we kunnen nog wel een plaatje draaien. Ik zou eerst maar pen en papier pakken. En dan kun je straks alle gegevens noteren, zodat je rond 20 voor 9 de uitslag van de morgenster kan. Ja, dan kan je weten of dat je hem goed hebt, ja of nee. Maar we gaan eerst nog een plaatje draaien van John Anderson. En dit is uit 1988 een mooie opname. En die heet Hold On To Love. Beetje een liefdesliedje, denk ik dan.

0: En ja, we zijn natuurlijk weer toe aan de aanwijzingen voor de Morgenster. En onze Morgenster is een Amerikaanse singer-songwriter en zanger van de Raspberries. Hij is vooral bekend van twee grote hits. Eentje had hij in 1975 en later in 1988 nog een hele grote hit. Hij groeide op in Lyndhurst, dat ligt in Ohio, Amerika. En al op jonge leeftijd was hij geïnteresseerd in muziek. Zelfs op 3-jarige leeftijd kreeg hij ritmelessen op het conservatorium van Cleveland. En op zijn 6e kreeg hij vioolles van zijn tante die in het Cleveland Orchestra speelde. In zijn middelbare schooltijd kreeg hij pianoles en leerde zichzelf gitaar spelen. Hij werd hier duidelijk door beïnvloed door de Britse bands zoals The Beatles en The Rolling Stones, die destijds natuurlijk heel populair waren in de Verenigde Staten. En zijn grote hit uit 1976, die zou later gecoverd worden door Celine Dion. Nou, wie zoeken we? Straks zo rond de 20:20 ga ik je natuurlijk vertellen wie het is.
1: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze.

0: De Noorse band AHA. Een mooi nummer uit 1990, Crying in the Rain. Ja, het past wel een beetje bij de dag van vandaag. Er wordt vandaag een hoop regen verwacht, dus mocht je naar buiten gaan, kleed je daarop. En mocht je op de fiets gaan zitten, dan moet je dat zeker doen. Daarvoor hoorden we natuurlijk wel het mooie zomersgeluid van de formatie 10cc. En dat nummer heette Dreadlock Holiday. En dat ging waarschijnlijk over Jamaica, maar dat had je al begrepen. Dan nu tijd voor het oude nieuws. Dan zit je alweer helemaal klaar. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb voor vandaag oud nieuws teruggekeken en gevonden van 15 juli. 1997. Seriemoordenaar Andrew Philip Cunanan schiet modeontwerper Gianni Versace neer buiten diens huis in Miami in de Verenigde Staten. Een Hercules-vliegtuig met aan boord muzici van het fanfarekorps der Koninklijke Landmacht stort in 1996 neer op Eindhoven Airport. Daarbij vielen 34 doden. Een Grieks-Cypriotische guerrillabeweging, Enosis, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios in 1974. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van Cyprus ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Dan 1958. 5000 Amerikaanse soldaten landen in de hoofdstad van Libanon, in Beirut, om de pro-westerse regering te beschermen. De moeder van John Lennon, Julia, komt in 1958 in Liverpool om het leven bij een auto-ongeluk veroorzaakt door een dronken politieman. En dan het laatste bericht. In 1869 verkrijgt de Franse voedselchemicus Hippolyte Maige-Maury octrooi op margarine. Napoleon III gaf zelf opdracht een vervanger voor boter te zoeken. Dit was een selectie van het oude nieuws van 15 juli. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Op woensdagochtend van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

Rainy Night in Georgia. Het werd in 1967 geschreven door Tony Joe White en later ook op de plaat gezet door Tony Joe White. En veel later werd het ook nog eens door Brooke Benton op de plaat gezet. Ergens in 1970 was het ongeveer. En daarna deze uit 1981, mooi gezongen door Randy Crawford. En dat heet ook Rainy Night in Georgia. Hey, straks de oplossing van de morgenster, maar we gaan eerst luisteren naar Phil Collins en terug naar het jaar 1990. Dit is I Wish It Would Rain Down. Nou, dat komt wel uit vandaag.

een van de beste drummers, denk ik wel. Phil Collins. Hij was natuurlijk ook lid van de band Genesis. De rockband Genesis. En later solo. I Wish It Would Rain Down uit 1990. Nou, zijn wens gaat vandaag denk ik wel uitkomen. Maar we zijn toe aan de uitslag van de morgenster. Daar zit je waarschijnlijk op te wachten. Heb je pen en papier bij de hand? Althans, heb je de oplossing bij de hand? Dan gaan we hem nu bekendmaken. En wie zoeken wij nou? Die bekende Amerikaanse zanger. Wij zoeken namelijk Eric Carmen. Nou, had je dat goed? Applaus. Ik denk wel dat iedereen dat goed had, hoor. En we gaan de plaat van hem draaien. Ik zei al, een hele bekende hit uit 1976 is natuurlijk deze. All by myself.

0: Carmen, de morgenster van deze woensdag, de 25e maart 2026. Wist je trouwens dat hij al op 3-jarige leeftijd ritmelessen kreeg op het conservatorium van Cleveland? Dus de muziekkennis zat er al heel vroeg in. Onze morgenster Eric Carmen. Nu wat Nederlandstalig geluid. Mooi Nederlandstalig geluid. Hij is komiek. Ja, hij maakt mooie televisie, maar kan ook heel mooi zingen. Heb ik het over onze eigen Paul de Leeuw. En dit mooie, lieflijke liedje. Ik heb je lief.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Ja, dat weten we natuurlijk nooit. Hoe kan je zeker zijn van deze wereld? We weten het niet. Dusty Springfield hoorde je uit 1970 met dat mooie nummer. Maar het is bijna 9 uur. We moeten bijna al afscheid nemen. Maar we gaan nog wel een plaatje.

Ja, ik zei het al, dat was de laatste vocale voor deze morgen, de woensdagmorgen, de 25e maart 2026. En aan de andere kant van het nieuws zit hij al helemaal klaar, Eliebert Matthijs, met zijn maatwerkende muziek. Ik bedank je voor het luisteren. Ik hoop dat je genoten hebt. Morgen een nieuwe eruit, dan met collega-vriend Anne Zijlstra. Ik ben er aan zondag weer tussen 12 en 2 met het programma Music Memories. En zoals het er nu voor staat, ga ik waarschijnlijk alleen maar jaren 90 muziek draaien die zondag. Dus ben je daar een liefhebber van, moet je zeker gaan luisteren. Ik wens je nog een mooie woensdag. Bedankt voor het luisteren. En graag tot aanstaande zondag. Dag, dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers.

0: containers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: AM. 4. 3. 2-1.
10: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Sea Breeze. Sea Breeze AM.

1976, ik ben weer toe van Marianne Rosenberg. Het begin van Maatwerk in de Muziek. Ja, het is woensdag en dat betekent dat we eruit kwamen vanmorgen weer met Milko Roodnat. En ja, het zit hem vast niet mee met al dat ontzettend hete mooie weer. Maar goed, zijn huis wordt fantastisch, dat kan ik je wel vertellen. En ik ben benieuwd wanneer hij precies gaat verhuizen. Maar dat hoor ik vast nog wel van hem. Tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door de muziek. En we gaan naar 1975. Dave Edmunds en Born to Be With You.

En natuurlijk heb je de stem herkend van Willie Nelson. Funny how time slips away. De countrypraat bij Maatwerk in de Muziek. En we gaan naar Nederlandstalig. Het nummer The Most Beautiful Girl van Charlie Ritz draai ik nogal vaak. En die kennen we natuurlijk allemaal. Maar in 2023 hebben mijn vrouw en ik een andere tekst gemaakt op dat nummer. Nederlandstalig. Ja, Maathuis en Joustra zijn verantwoordelijk voor het volgende nummer. Hey, weet je wel.

0: blijft een geweldig nummer. The Eve of the War, 1978. Van Jeff Wayne en Justin Hayward. En we gaan naar 1982. Naar Musical Youth en de Britse reggae groep die opgericht werd in Birmingham. En uit het album The Youth of Today, Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with version.

54 jaar geleden alweer, 1972, Le Lac Majeur van Mort Schumann. En we gaan naar 1976, The Alessi Brothers en Oh Laurie.

0: Asher Brothers. Ach, en ik blijf er een beetje heen en weer gaan in die jaren 70. Want Janis Joplin, ja, 1971. Weet je het nog? Me and Bobby McGee.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. 1976. En ik zat net na te denken hoe vaak ik dat nummer al wel niet gedraaid moet hebben. Honderden keren, denk ik inmiddels. En ja, je weet dat ik een zwak heb voor de Rotterdammers, de wannabes. Nou, hier zijn ze, want het is zomer. Natuurlijk.

Wait Again. Komt uit 1972 van de Schotse folkrockband Steeler's Wheel. En ik zei het al, we reizen een beetje door de jaren 70. Dit is 1974. Billy Swan, I Can Help.

I Can Help, Billy Swan, 1974. Maar ik kijk op de klok. Ja, het is tijd om afscheid te nemen. Want straks natuurlijk gaan we heerlijk koffie drinken bij Tom Polderman. Koffie compleet tussen 10 en 11. En ach, ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met maatwerk in de muziek. En die laatste plaat, die komt van John Miles, Music. Maak het van je dag. Doe voorzichtig met de warmte. En wie weet tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Inmiddels zijn meerdere mensen gearresteerd. Er zijn 3 gebouwen in Nederland en 10 panden in Duitsland onderzocht. Wat daar is gevonden is nog niet duidelijk. De politie zoekt 9 verdachten uit Duitsland en Nederland die duizenden kilo's grondstoffen voor het maken van amfetamine zouden hebben geleverd. Ook worden ze verdacht van het runnen van de drugslabs. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van 49 euro per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement, dat Nederlands Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat, komt vooral door de energie.

0: crisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van dit jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Oorspronkelijke nummer van de heren Gibb van de Bee Gees. Je kent het zonder enige twijfel wel, The Nights of Broadway. In dit geval gebracht door Candy Staten. Dat is ook alweer heel wat jaren geleden dat Candy dit nummer heeft opgenomen.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede morgen. Het is woensdagmorgen. Ja, we zijn alweer op de helft van de week aangeland. En we gaan te snel allemaal. Ja, lieve luisteraars, vrienden. Welkom bij het programma Koffie Compleet op uw favoriete radiozender. 1098 voor Midden-Nederland. 1395 voor het noorden van het land. En ja, de mensen in Noord-Nederland, ze hebben het allemaal, heel veel hebben het laten weten. Dat ze het fantastisch vinden dat we weer terug zijn. In Noord-Nederland in de ether. En dat is toch leuk om te weten. Je kan ook luisteren via live.radiosiebenis.nl. Dan hoor je ons digitaal. En ja, dan kun je ons ook in stereo ontvangen. Want de middengolf is nog altijd monofonisch. Lekker ouderwet zoals het vroeger was. Ja, laten we eerlijk zijn. Hey, wat gaan we doen? We gaan een lekkere plaat draaien. Ja, maar een plaatje waar je altijd bij blijft lachen. Hier zijn ze, Pussycats. Smaak.

Heerlijk, altijd blijven lachen, ook al is het nog zo warm in Studio 3. Ja, we maken ons niet ongerust hoor, niet druk, want we houden van lekkere muziek hier op Radio Seabreeze. Wist u trouwens dat er binnenkort weer een Pasar Malam Istimewa is, en wel in Leeuwarden? Ja, hou er rekening mee, hè. Hij wordt gehouden van 28 tot en met 30 augustus in het WTC Expo gebouw, gelegen aan het Frieslandplein, en dat is hartstikke leuk en gezellig. Over een Istimewa gesproken en dat soort dingen meer. Pasar Malam Istimewa, ja. Vroeger kwam Wiedeke van Dort daar ook altijd bij. En dat kan helaas niet meer, want Wiedeke is niet meer. Maar ze zingt nog wel hoor. Jawel, over de oudere, wetse en vertrouwde Pasar Malam Cowboys.

0: die zeggen we dan ook, hè. Goedemorgen, dat allemaal hier op Radio Zeebries. Ja, de Passermalm Cowboy van Wietieke van Dort, oftewel Tante Lien. Dat is al jaren geleden alweer dat ze het liedje gezongen heeft. En wat was het lekker en leuk. Op, ik zei het al, 28 tot en met 30 augustus, schrijf het in je agenda. Dan is er een grote Passermalm. Passermalm is die Mewa XL. En die wordt gehouden in Leeuwarden en wel in het WTC Expo, gelegen aan het Frieslandsplein in Leeuwarden. Nou, dat wordt gezellig. Dat kan niet missen.
1: We zijn het jaar.
0: Oh, dat gaat niet helemaal goed, laatste vrienden. Ja, zo af en toe maak je wel eens een foutje. Ja, dat kan gebeuren. Lieve laatste vrienden, wat gaan we doen? We gaan een leuke plaat draaien. Dat beloof ik je. Ja. Ja, het gaat helemaal niet goed, hè. Het gaat helemaal fout. Komt door de warmte, denk ik.

Lambo, samen met de groep Down was dit. En ja, het zei Yellow Ribbon Ruimte, Old Oak Tree. Gewoon een geel bandje op die oude eikboom binden. En dan weet je waar ik ben. Ja, het is allemaal wat. Dan kan je elkaar vinden. Oh, gezellig toch. Radio Sieber is Europe's number one radio. Mm.

plaatje dat dateert alweer uit 1960. Jongen, we gaan die tijden allemaal snel voorbij hier op Radio Seabreeze, Europe's number one. Terwijl we in Spakenburg, laatste vrienden, hier wel de Spakenburgse dagen hebben. Dat is een enorme leuke folkloristische markt daar in Spakenburg. En ja, het beren gezellig. Hebben we volgende week woensdag, ja, op 22 juli, de zomerse megamarkt in Horen. Nou, dat wordt ook wat hoor. Ja, er zijn allerlei wevers en dat soort dingen meer. Vroeger was dat geloof ik de Lapjesmarkt, als ik me niet vergis. Tegenwoordig heet het de zomerse megamarkt in Horen. En dat is ook heel gezellig. Ja, je kan er naartoe. Schrijf het alvast in je agenda. Seabreeze AM, Europe's number one radio. We hebben al eerder een plaatje gedraaid van Tony Wallet vandaag met Pussycat. Maar ik heb ook een hele mooie van Tony Wallet samen met niemand minder dan Benny Nijman. Ga maar eens luisteren.

Benny Nijman samen met Tony Willé. En als je met mij wil afspreken, dan heb je stalen zenuwen nodig, hoor. Want ik heb een crazy life. Het is allemaal wat gezelligheid. Kent geen tijd. Maar dat hoef ik je niet te vertellen. Dat wist je natuurlijk al lang.

0: nummer Dromen zijn we erop. Dit waren de Everly Brothers en All I Have To Do Is Dream. Ja, een lekkere oude alweer uit de grijze wijze verleden. Ergens uit de jaren 60 vandaan. We gaan het hard allemaal. Laten we eerlijk zijn.
1: Goedemorgen.
2: Vandaag met Tom Polderman.
0: En hier is Tony Brandon Bakkum. Brandon Bakkum. Moet ik wel goed zeggen. Brandon Bakkum.

Heerlijk, hè? Een plaatje van Brendan Buckham, ik zei het al. En ja, het is toch een lekker stukje muziek. Op deze zomerse dag hier bij Radio Seabreeze, zomerse woensdag. En dat is toch ook leuk om te weten. Ja, lieve luistervrienden. Als je toevallig in regio Midden-Nederland woont of je wil er naartoe gaan, dat kan ook. Aanstaand weekend op 18 en 19 juli is er in het Dudok Park in Hilversum een groot Mediterrans food festival. Kan je lekker eten. En de dag daarna, op zondag, ja, 19 september, zaterdag 19 september. Oh, dat zijn 19 september pas. Nee, dat gaan we nog niet doen. Daar gaan we nog even mee wachten. Ja, dat komt straks hoor. Nee. Oh, die warmte ben je af en toe een beetje in de war. Oh, en dat is hier.

Heerlijk, hè? 7 USA van niemand minder dan, hoe kan het ook anders, de Beach Boys, ook alweer jaren geleden. Luister vrienden, dat deze plaat ja, een grote hit was hoor, in ons kleine kikkerlandje. En niet alleen hier, maar wereldwijd eigenlijk. Ja, het zou je maar gebeuren, hè? Ja, je zal maar kaasliefhebber zijn en denken van nou, mijn Emmentaler die komt eraan. Maar hij komt niet. Nou, het is ook allemaal wat. Een vrachtwagenlading vol met Emmentaler kaas is verdwenen op de weg van Beieren naar Frankrijk. Al dus een persbureau DPA. De kaas, zo'n 20.000 kilo, dus een boel, ter waarde van 80.000 euro, was afkomstig van een kaasmakerij in Duitsland. Vanwaar het op een vrachtwagen naar een locatie in Frankrijk zou worden gezet. Hoewel de kaas wel degelijk werd ingeladen en vervoerd, is de lading nooit aangekomen in Frankrijk, al dus de politie. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd en de wegvervoerder die zegt desgevraagd de levering te hebben uitbesteed aan een logistieke onderaannemer die het bedrijf benaderde via een online portaal. Ja, dat moet je nooit doen, hè. Altijd alleen maar dat soort dingen regelen en doen als je ja, de vervoerder kan vertrouwen. En ik weet het niet hoor, maar ik denk niet dat ze vertrouwd zijn. Oké, in ieder geval, er is iemand die enorme stinkkaas lust en ja, daar zo'n 20 ton van meegenomen heeft. Dit is

dat is wel, ja, zoals sommigen zeggen, Gullio in zijn regia's. Ja, het is allemaal wat geweldig, wat een mooie plaat er zit. Uit het grijze wijze verleden gedraaid en het heet Marinjas. Oh, oh, oh, wat is dat fijn. Dat soort lekkere muziek tijdens deze warme dagen, laten we eerlijk zijn. Maar ja, je zal maar in Spanje zelf zitten op het ogenblik. En daar is het meer dan 40 graden en daar word je ook niet goed van. Dus laten we maar lekker in ons kleine kikkerlandje blijven.

0: Hilleke. Ja, de mamas en de papas. Een plaatje uit 1967 alweer. Ja, het is wat allemaal. 1230 was de titel van dit nummer. En het, ik vond het dan altijd een hele mooie plaat. Doet mij denken aan de grijze wijze verleden. Wat wij hier bij Radio Cyberis heel veel altijd draaien. Ja, ik heb het al verteld. Luister vrienden, heel veel mensen gaan op vakantie. Bijvoorbeeld naar Spanje toe. Of naar Frankrijk. Of naar Italië. Ga ze maar door. Maar ja, we hebben ook een klein kikkerlandje. En daar kan je ook lekker vakantie houden hoor. Zeker weten.
1: Radio Seabreeze, put your radio on. Radio Seabreeze, put your radio on. Radio Seabreeze, put your radio on. I said Radio Seabreeze, put your radio.
0: En als je dan lekker in Nederland vakantie houdt, bijvoorbeeld in het noorden of het midden van het land, dan luister je natuurlijk gezellig via je ouderwetse radiootje naar Radio Seabreeze via de middengolf. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hier is Dean Saunders en ja, vakantie in eigen land. Heerlijke plaats.
2: Ik weet nog hoe het vroeg

Ja, heerlijk hè. We gaan lekker op vakantie blijven in ons eigen kikkerlandje. Dat is heerlijk om te doen. Want laten we eerlijk zijn, ja, kikkerlandje, nou, het is langzamerhand een tropisch Nederland hoor. Laten we eerlijk zijn, je luistert naar Radio Cyberis Europe's nummer van Radio Gezelligheid, Ketgetijd, maar dat wist je wel.

0: Barbara Pennington, ja, wel 24 uur per dag, 24 hours a day, 7 days a week. En dan zou je kunnen zeggen, dat is Radio Seabreeze. En daar heb je nog gelijk ook, lieve luisteren vrienden, geloof het of niet, gezelligheid. Maar dat wist je al, dat kent geen tijd.
1: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
2: Aha, honey.
3: Maar waar brengen we wel weer?
2: All right.

0: 359 alweer van Brenda Lee. Ja.
1: Sweet Nothing.
0: Ja, vind ik ook hoor. Sweet Nothing. En dat allemaal hier op Radio Cyberis, het programma Koffie Compleet. Maar ja, wat zien wij op de klok? Ja, het is alweer bijna tijd om afscheid te nemen. Koffie Compleet zit er weer op voor vandaag. Ik heb het weer met plezier gedaan. En hij staat alweer te trappelen van ongeduld. Onze eigen Wiebe Christ. En die gaat zometeen weer een heerlijk programma maken. Met een koffer vol muziek. Hij heeft het daar allemaal meegenomen. En hij gaat er weer wat leuks mee doen. Goed, ja. Ik kan alleen maar zeggen, morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar Radio Cyberis. Want we hebben nog veel meer hele leuke en gezellige programma's hier op dit radiostation. Maar wat mij betreft, tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Het gaat dan vooral om het midden en oosten van het land en Zeeland en West-Brabant. In de regio Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant was de daling het sterkst. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. In februari was er een hack bij die site en werden gegevens van zo'n 41.500 Nederlandse reserveringen van 500 campings gestolen. In vooral Frankrijk, Italië en Spanje. Eerder werden al andere vakantiewebsites getroffen door een hack. Zoals onder meer Vacances Soleil, Best Western Hotels en Booking.com. Sinds de introductie half juni van het NS zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederland Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spits en in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald, mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. De Argentijnse overheid heeft de organisatie van het WK voetbal een lijst met 13.000 wanbetalers gegeven en zodra het entreebewijs van iemand die geen alimentatie heeft betaald wordt gescand, blokkeert het systeem het bewijs. In Argentinië zelf wordt deze maatregel al bijna 1,5 jaar met succes toegepast. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen.

0: Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Het is zomer!
6: Hallo, ga zijn we weer!
7: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
8: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
9: Landgenoten.
10: Ik ben binnen zonder kloppen.
11: Oh, lekker stemmetje even overnieuw.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Maar
12: waar is iedereen dan? Hallo?
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.

Ik ben Wiebe Christ en dit is een nieuwe aflevering van Binnen Zonder Kloppen. Elke werkdag om 11 uur op Radio Seabreeze. Het meest gevarieerde radioprogramma van een noordelijk halfrond met de hits uit de jaren 60, 70 en 80. We hebben ze weer gevonden. De pareltjes van toen, de Cashbox en Billboard Hot 100. De tipparade, de Engelse en de Nederlandse top 40 en alle andere Europese hitlijsten. Kort gezegd, de beste muziek aller tijden, waarbij de nostalgie je weer om de oren vliegt. We openden vandaag met The Manfred Mann en Shalala uit 1965. Het stond slechts één week in de top 40. Maar ja, de concurrentie was toen ook moordend in het begin van de hitlijsten, zeg maar. Het werd nummer 38. De Londense band begon als Mike Hug Blues Brothers. En maakte ook Do What Diddy, die een zesde plaats haalde in datzelfde jaar. Dat was overigens een cover van The Exciters. Andere hits waren Pretty Flamingo, 5-4-3-2-1, Haha, Said the Clown, Hi Lili, Hi Lo, My Name is Jack and the Mighty Quinn. In hun 70s periode als Manfred Mann's Earth Band waren dan onder andere de hits Blinded by the Light en Davis on the Road Again. Tot zover het nieuws van toen. Op naar de bel, want het is altijd weer nieuwsgierig wie er vandaag nog meer op visite komt. Goedemorgen! Welkom in deze vrolijke live studio. Kom binnen en geniet van jezelf en van je collega's. Zoals daar vandaag zijn Roxy Music, Van Morrison, de zangeres zonder naam, Pussycats, The Four Tops, Eric Burden, Johnny Cash, Smile, The Stars on 45, Phil & John, Het Goede Doel, Didi en Fungus. Nou, zo'n line-up kom je alleen maar tegen op Radio Seabreeze. Dat wordt weer een uur genieten op deze morgen. Het tweede nummer van vandaag is van Roxy Music. Ook een Britse rockgroep die in het begin van de jaren 70 werd gevormd door onder andere Brian Ferry en Brian Eno, Andy McKay en Paul Thompson. De grootste hits waren Jealous Guy, Avalon en Love is the Drug. De naam van de groep was gedeeltelijk een hulde aan de namen van oude bioscopen en danszalen. Roxy Music had veel invloed op de vroege Britse punkbeweging. En ook stonden ze model voor de New Wave.

Straks een Nederlandstalige bijdrage van de zangeres zonder naam. Er zijn dan meer dan 550 liedjes op. De live opname van Mexico werd destijds in Paradiso Amsterdam geregistreerd in het kader van het WK voetbal in Mexico en werd in 1986 opnieuw uitgebracht en haalde een vierde plaats in de top 40. Nu eerst de Noord-Ierse Van Morrison, de leider van de formatie Them. Hij schreef Gloria in 1965 toen hij met zijn toenmalige band The Monarchs in Duitsland optrad. Bij terugkomst sloot hij zich aan bij de Gamblers, waarmee hij Them formeerde. Die maakten vervolgens hits als Baby Please Don't Go, Mystic Eyes, One More Time, Here Comes the Night en deze Gloria.

Nog een Nederlands product, deze keer uit Limburg. Zij hadden een gigant van een hit met Mississippi. Hun eerste single in 1975. Juist, Pussycats. Met Boulevard, de La Madeleine, hadden ze minder succes. Het was een cover van de Moody Blues. De Zuiderlingen haalden de hitlijsten niet. Maar het klinkt wel mooi. Luister maar.

your radio. For Americans. Ja, heel groot blok Amerikanen. Met de Ray Conniff Singers en de Carpenters hit Top of the World. Johnny Cash staat in de startblokken met Daddy Sang Bass. Eric Burdon komt langs met Spill the Wine. En we starten dit blok dus met The Four Tops. And I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. Zo, dan kan ik even rustig aardappels schillen.

toppers die staan op. Dan hebben we dat alvast gehad. Laten we het eens even hebben over Stars on 45. In totaal zijn er in een aantal jaren 12 albums gemaakt en 11 disco singles. We draaien de 7e compilatie uit 1987. En die gaat over Frank Sinatra. Stars on Frankie. Je hoort hem zometeen, want hier is nog de Nederlandse band Smile. En een van hun eerste grote hits, On the

0: zometeen een Europlaat en die komt uit Duitsland. Het duo Phil und John maakte redelijk vaak een Duitse tekst op bekende hits als Marina, Buonasera, Ramona, Hello Buddy, Hello Mary Lou en deze Du oder Keine uit 1972. Ja, die komt zo. Eerst even Oscar Harris. Die is hier met Try a Little Love uit 1970. Het is half gesproken, half gezongen. Oscar Harris voerde de liedjes uit samen met de Twinkle Stars, die zo'n 20 albums uitbracht en tot 2010 bijna 60 singles.
1: Now I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now listen.

0: Housing.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
3: You're catching a wave on Seabreeze. Breeze, I am. Seabreeze.
4: Seabreeze. De eik erin.
3: Soft and easy.
5: And now smooth listening on the Big Sound Station.
3: Your favorite oldies.
6: The music's on now.
3: Seabreeze. 95 AM. Seabreeze AM.
7: Dit is de Binnen Zonder Kloppen Europlaat op Radio Seabreeze.

van deze aflevering nog wat Nederlandstalige producties zoals Fungus en De Kaperen Varen, Het Goede Doel met de Nooduitgang en Anna Dekkers, ofwel DD uit Amsterdam. Haar eerste single was een cover van I Put a Spell on You, oorspronkelijk uit 1956 van Screamin' Jay Hawkins, maar ook bekend in de versie van The Creedence, Ellen Price en Nina Simone. Nu dus even met een disco-sausje uit 1978.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Het land heeft dringend mensen nodig voor defensie. Dienstplichtigen uit Oekraïne die naar de EU vluchten kunnen wel een beroep doen op de normale asielprocedure. De EU-landen moeten nogmaals formeel instemmen met het aanpassen van de speciale status. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat het geld naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat. Ondertussen staat het aantal besmettingen op ruim 2000 en meer dan 750 mensen zijn aan het virus overleden. Eerder gaf het Nederlandse kabinet 3 miljoen euro voor de bestrijding van ebola. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Voor het eerst sinds de oprichting van deze radar in 2022 had meer dan een derde van de ongeveer 800 mensen die een beet bij de radar gemeld hebben ook echt een tekenbeet. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Landelijk ligt dat percentage op 34 en worden de meeste tekenbeten opgelopen in het bos, meldt het RIVM. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. De Jerusalem Post meldt dat Netanyahu een paar dagen in de VS zal blijven, onder andere om ook een rouwdienst voor senator Lindsey Graham bij te wonen die afgelopen weekend plotseling overleed. Netanyahu noemde Graham in zijn speech een goede vriend van Israël. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs.

0: De showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En morgen is er net even na 11 uur weer een nieuwe BZK. In Bart's Middag Breeze, Simply Red, Diana Ross, Living in a Box en nog veel meer. Maar eerst Viola Wales, Gonna Get Along Without You.

plaat uit 1982. Doe maar een Doors Day. En dus even een Dream Sessions moment in Bart's Middag Breeze. En Dream Sessions hoor je iedere zondag, dinsdag en woensdagavond om 11 uur 's avonds met de mooiste love songs. Dit is Simply Red en Hold.

Charles, Hit the Road Jack. En die komt uit 1961. En is een van de nummers waarmee hij definitief zijn plaats in de muziekgeschiedenis veroverde. De combinatie van zijn karakteristieke stem, de energieke samenzang en het onweerstaanbare ritme maakt deze plaat nog altijd even aanstekelijk als destijds. Met een knipoog vertelt het nummer het verhaal van iemand die zonder pardon de deur wordt gewezen. Een onverwoestbare soul-klassieker die ook na al die jaren niets van zijn charme heeft verloren. In Bart's Memories, Ray Charles. Hier is Hit

0: Yeah, yeah.
1: Dit is Bries, middag Bries. Middag Bries, hart te zwart.
2: Ik luister altijd.
3: En je luistert naar de 1098 of de 1395 AM. Of op onze stream live.radiosybris.nl.

tafel en eet smakelijk. Dit is Bart Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 op Radio Seabreeze. Met nu muziek van de film Footloose. Dit was uit 1984. Kenny.

Met als weer een wereldwijde nummer 1 hit van Diana Ross, Upside Down uit 1980. Tot 1 uur vanmiddag, Bart's Middagbreeze met nu muziek van Sade, The Sweetest Taboo.

uit 1987 en is meteen ook de grootste hit van de Britse band. Met de opvallende mix van funk, synthpop en een onweerstaanbaar refrein kreeg het nummer een heel eigen geluid dat perfect past bij de jaren 80. De titel verwijst naar het gevoel vast te zitten in de dagelijkse sleur. Maar de muziek bruist juist van energie. Een heerlijke jaren 80 klassieker die nog altijd verrassend fris klinkt. In Bart's Middagbreeze, Living in a Box met Living

Romantische uit 1975. De Stylistics. And can give you anything but my love. En daarmee zijn we het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosibris.nl. We gaan eruit met Bonnie Tyler en The Total Eclipse of the Heart. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we er gewoon weer om 12 uur hier op Radio Sibris. Graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Tussen de 80 en 120 mensen kunnen er terecht. Nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich eind vorige week wegens zorgen over de veiligheid terugtrokken, ontstond het idee voor de dagopvang. Het overvolle aanmeldcentrum was de afgelopen weken regelmatig het decor van verschillende incidenten. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Denk daarbij onder andere aan de Stopera, het Van Gogh Museum, Paradiso en de Bijenkorf. De stad wil laten zien voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten te staan. De NS zet tijdens de Canal Parade op 1 augustus meer en langere treinen naar Amsterdam in. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Critici vinden de maatregelen van Londen versnipperd en een gemiste kans voor de veiligheid van kinderen. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Eerder braken vanwege droogte, hitte en harde wind natuurbranden uit. Onder andere de bossen ten zuidoosten van Parijs werden getroffen. De brand is daar ondertussen onder controle, maar er wordt nog altijd nageblust. Volgens de autoriteiten werd de brand daar met opzet gesticht. 4 mensen zijn opgepakt en zitten vast. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1300.

0: En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Goedemiddag, Paul van der Mark.

0: Charles Muziekboutique.
1: Woensdagmiddag. De week is doormidden. Het nieuwe weekend ligt alweer wat dichter bij ons dan dat het afgelopen weekend achter ons ligt. Welkom bij mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. En we begonnen met een fraaie van Fleetwood Mac. I wanna be with you everywhere. Nou, als ze dat tegen je zeggen, is dat toch mooi? Of niet soms? Hé,

0: Zo'n fraaie uit de jaren 60, David Garrick en Dear, Mrs. Appleby.
1: Zomer op je radio, Pauls muziek, boetie.
0: Ah, niet alleen zomer op je radio, het is ook gewoon buiten zomer. Zowel in Frankrijk, maar ik begrijp dat het ook in Nederland behoorlijk warm is. Dus, nou, een beetje de schaduw opzoeken en luisteren naar, ja, Radio Sibelius.

0: De tijd dat ze nog niet de disco queen was. Donna Summer. De jaren 70 met The Lady of the Night.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat antiek.
0: Geloof me, het staat erop.

0: Heerlijke surf sound van de Beach Boys uit de jaren 60. Get around en kijk eens aan de klok. Dat betekent dat we weer toe zijn aan die mooie playlist op Spotify.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Een rustig nummer afkomstig van een LP die nog steeds niet digitaal verkrijgbaar is. En dat is erg jammer, want het is een van de beste LP's, vind ik persoonlijk, van Conny van den Bos. Een paar nummers zijn wel te vinden op Spotify en één daarvan staat al in de galerij der Hollands glorie van het album. Net als iedereen, dit is Voorbij van Conny van den Bos.

een nummer uit het jaar 1978, ik moet het wel goed zeggen. Een van mijn favorieten van de Detroit Emeralds, What's the Deal? En we duiken weer eventjes de jaren 60 in. Met een Bob Dylan compositie vertolkt door de Birds, Mr. Tambourine Man. Hey.

waren toch vaak andere artiesten die met die vrije composities van Bob Dylan grote hits scoorden. Dit is wel een van de meest bekende voorbeelden misschien wel. The Birds en Mr. Tambourine Man. En we gaan naar het jaar 1982. Dit is Bananarama en The Shy Boy.

Nog niet zo gek lang geleden hebben ze weer een nieuw album uitgebracht, maar dat heeft eigenlijk geen nieuwe hits opgeleverd voor dit zelfstandig. Met name in de jaren 80. Erg populair was Bananarama met Shy Boy. En ik las vanmorgen de digitale krant dat als je vandaag naar de bibliotheek in Utrecht gaat in het centrum, je wel eens pech kon hebben als je naar een etage moet. Want ze mogen maar een beperkt de hoeveelheid energie gebruiken, elektriciteit. En als dat te veel is, gaat de roltrap uit. En dat kon vandaag wel eens het geval zijn, las ik.

0: Tom Jones en de titel slaat op de volgende artiesten. Dat had ik aan jou.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Ik heb er weer eentje. Een Nederlandse zangeres, songwriter Isabelle van Gelder. Bracht in 2025 het nummer My Silly Boy uit. En dat deed helemaal niets.

De Syndicate of Sound uit 1966, een Amerikaanse garage rockband. Een stroming waar ook onder andere de Trox toe behoorde. En de Electric Prunes. En het werd zo genoemd dat het een beetje een stroming was waarbij met name de slaggitaar erg overheersend was. Dat hoorde je ook wel in dit Hey Little Girl, maar dat hoor je bij de Trox. Onder andere natuurlijk ook in Wild Thing en meer van hun hits. We gaan even naar Zweden, een nummer dat geproduceerd werd door Jeff Lynne van het Electric Light Orchestra. Dat kun je heel goed horen in dit Miracles van Anita Carbo.

Anita Cabo, dat nummer doet me even denken aan gisteravond. De wonderen voor het Franse elftal die bleven uit. Spanje was nadrukkelijk sterk. Ik ben niet zo'n grote voetbalfan, maar ik vond Spanje toch wel erg goed spelen. En als je vandaag de Franse kranten leest, krijgt het Franse elftal een 2. Ja. Een paar dagen geleden werden ze nog bejubeld. Zo snel kan het gaan. Een complete ramp vinden ze het. De journalisten hier in Frankrijk. Ja, goed, dat kan gebeuren. We gaan naar de Galerij de Rollers Glory. Iets heel anders. Stef Bos maakt mooie muziek. Zijn nummer Papa is nog steeds zijn allergrootste hit. Maar in de Galerij de Rollers Glory staan ook pareltjes die misschien niet zo bekend zijn, maar die zeker de moeite van het draaien waard zijn. Luister maar eens naar Mijn Stad.

Mijn stad heeft gouden torens, mijn stad heeft grijze straten, mijn stad ligt langs de Schelde, 's nachts te slapen. Mijn stad heeft rode lippen en een hart van diamant. Ze kan uren naar me kijken, ze kan me schaamteloos verleiden, want mijn stad heeft mooie benen, mijn stad heeft felle ogen. Mijn stad kan weinig geven, maar ze kan zoveel beloven. Mijn stad heeft een verleden waar ze nooit iets van vertelt. Ze is betoverd door de liefde en verloederd door het geld. Maar ik hou van mijn stad, ik hou van mijn stad. Mijn stad, mijn stad, mijn hart. Mijn stad verstopt de mensen, zonder geld, zonder bezit. In de godvergeten krotten, in de kamers zonder licht. Daar wonen tandeloze vrouwen, door de weemoed aangedaan. Ze hebben zoveel te vertellen, maar geen mens kan ze verstaan. En in mijn buurt lopen de hoeren op het grote Astridplein. Ze zijn zo dicht bij het station,

Een track van een automatisch succesvol album van Madonna, het album True Blue, met daarop onder andere Papa Don't Preach, Live to Tell, La Isla Bonita, wat je net hoorde, en True Blue. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Erik. En ik beloof je, ik ben er morgen weer. Net na Bart de Zwart hier bij Radio Seabreeze. Een topbesluit, een fraaie van die Animals. En ik wens je een hele fijne woensdag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Bij elkaar zijn ze zo'n 25 miljoen euro kwijtgeraakt. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Volgens de officier van justitie reed H. willens en wetens uit boosheid 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij. Het OM wil ook dat H. 10 jaar lang niet meer mag autorijden, omdat iemand die zijn auto op deze manier gebruikt niets achter het stuur te zoeken heeft, aldus de officier. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Gisteravond was er een Russische aanval op de havenstad Odessa. Daarbij vloog een schip in brand en vielen 2 doden, meldt de burgemeester van Odessa. Bij een andere aanval op een schip viel 1 dode. Volgens Rusland vervoerden de schepen militaire goederen. De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Ik hoor, we mogen.

Alanis Morissette uit ons basisjaar. Hey, hallo en wees welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Bouwval voor vandaag. 2 uur lang gaan we weer terug de tijd in. Nou, we gaan niet zo ver terug de tijd in dat ik nou zeg van wow, wie, jongens, moet eens weten. Maar we gaan ver genoeg terug de tijd in dat we van alles te vertellen hebben wat je denkt van oh, dat wist ik niet meer of oeh, ja, dat was ik zo. Natuurlijk hebben we ook leuke plaatjes vanuit dat jaar en natuurlijk een hele hoop andere dingen. We gaan straks eens kijken in, nou eens even kijken, Turijn zie ik. Er is een huwelijk dit jaar gesloten. We hebben nog iets op maandag zie ik hier staan. MoMA Het, een openingsceremonie en iets met Nederlanders. Dat gebeurde er allemaal dit jaar. Nou ja, straks krijg je het een beetje beter uitgelegd. Zo gedurende het radioprogramma. Wel, wat ik wel kan vertellen is de hits die er dat jaar waren. En dan beginnen we even met de, wat zullen we doen, de non-commerciële lijst. Die heb ik toch toevallig voor me, dus laten we die maar gelijk pakken. Dan op nummer 10 stond daar de Offspring met Pretty Fly for a White Guy. Dan Sarah en I Believe. Op nummer 9, 8 was voor de Toybox en Tarzan en Jane. Believe van Cher, die stond op nummer 7 dat jaar. En R. Kelly met If I Could Turn Back the Hands of Time op nummer 6. Op nummer 5 dan Blue Dabadi Dabada, Eiffel 5065. En op nummer 4 was het City to City, The Road Ahead, Miles of the Unknown. Baby One More Time op nummer 3 van wie anders dan Britney Spears. Venga Boys met We Going to a Beach op nummer 2. En op nummer 1 in 1999, want daar gaan we het met je de komende 2 uurtjes over hebben, is Lou Bega en Mambo Number 5. Wees welkom, dit is de Bouwval. 2 uur lang dat we lekkere muziekjes voor je op het programma hebben staan. En niet te vergeten gaan we kijken wat er is gebeurd in 99. So now I'm-

De United Artists Against Apartheid, oftewel Sun City genaamd. En dat was nog in de tijd dat het in Zuid-Afrika het apartheidsbeleid hoogtij vierde. En een hele hoop mensen in de zon gingen zitten in Zuid-Afrika. En ons verder niet meer ermee bemoeide dat bijvoorbeeld de armeren daar wat... Het was slechter al, laat het zo zeggen. Het is nog steeds niet allemaal perfect, maar oké, de ongelijkheid, laten we dat zeggen, tussen blank en zwart is daar in ieder geval wel een stuk opgeschoten. Onder andere natuurlijk door die plaat van de United Artists Against Apartheid.

mag niet meezingen, sorry. De Hollies had je het over Jenny Electrals. Ik zal het niet goed uitspreken, maar zoiets is het. In 1978 was het een grote hit hier in de Lage Landen. Welkom, dit is De Bouwval. En dit is Rondé met We Are One.

morgen toch alweer. Jongens, jongens, jongens. Wat lekkere plaatjes allemaal uit dat jaar 1999. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon lekker. Ik kan er niks aan doen. Nee. En we gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in dat jaar 1999 in het zuidoosten van Mexico. Raken 40 kinderen gewond toen ze op school werden aangevallen door de zogenaamde Killer Bees daar. En in Groningen, de Rolling Stones treden op in het stadspark in Groningen met ruim zo'n 75.000 bezoekers die ieder zo'n 90 gulden toen nog, wat goedkoop zouden we nu zeggen, betalen voor een kaartje. Dit is het grootste concert wat in Groningen werd gehouden ooit, staat hier. Nou, of dat ooit is, weet ik niet, maar het zal op. Dan motorcoureur Stuart Murdoch verongelukt met zijn 600cc Honda tijdens een senior race van Mantings, de Grand Prix van Gorssen. En dan de NAVO die schort haar luchtaanvallen op nadat Slom Milovic ermee akkoord gaat zijn troepen terug te trekken uit Kosovo. De volgende dagen probeerden de Britse en de Russische troepen als eerste Prisma te bezetten in Kosovo. En dan parlementsverkiezingen in België, ditmaal gecombineerd met verkiezingen voor het Europees Parlement op 13 juli 1999. In Zuid-Afrika volgt Thabo Mbeki Nelson Mandela op als president van het land. En de regering van zo'n 29 Europese staten ondertekenen het Bolunga-verklaring. En dit om de uitwisseling in het hoger onderwijs te bevorderen in de Europese Unie. In Brisbane dan, daar verliezen de Nederlandse hockeysters in de finale de strijd om de Champions Trophy met 3-2 van gastland en titelverdedigster Australië. En dan Turijn in Italië, daar wordt gekozen als gastland voor de Olympische Spelen in 2006. En dan is ook nog een huwelijk, en wel in Engeland. Prins Edward van Groot-Brittannië en Sophie Reinders-Jones. Die worden door koningin Elisabeth II. Niet in het huwelijk getreden, maar er wordt wel een titel aan ze verleend. De graaf en de gravin van Wessex worden ze genoemd vanaf 1999. Dan twee gratis kranten, de Metro en de Spits, die verschijnen voor het eerst in Nederland. De verspreiding vindt voornamelijk plaats via het openbaar vervoer. En dan worden ze niet in de trein of de bus of de metro gelegd. Nee, sinds 2005 bedraagt de oplage trouwens van beide kranten zo 7000 exemplaren. En trouwens, die worden dan gewoon op het station en zo worden ze uitgedeeld. Hè? Waren nog gratis ook nog toen. Ja, toen nog wel. Toen kon dat nog gratis krantjes elke dag op het station. Ja.

The Inner Smile van Texas. En nu uit ons basisjaar is dit de grote Cordy Konings Mega Mix, Hit Mix om het zo te zeggen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christiaan W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en de rechter legde TBS met dwangverpleging op, omdat hij door de psychose niet vrijelijk zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak. Het OM is het hier niet mee eens en eiste eerder 10 jaar cel en TBS. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder twee Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. De verklaring luidt dat de aanvallen bedoeld zijn om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken die ze inzetten om de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz aan te vallen. Afgelopen dagen voerden zowel Iran als de VS weer aanvallen uit. Daarbij zouden tientallen Iraanse burgers gedood zijn. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

in de brand zijn gevlogen, dan zing je ook ongeveer zoiets. Chef en de Chocolate Salty Balls. Ja, ik kan ook gewoon zeggen Isaac Haynes, want dat is hem eigenlijk. Maar Chef, dat is de chef uit de langslopende animatiefilmserie, moet ik zeggen. South Park. En dit kwam uit ons basisjaar, zo'n beetje 1999, dat het een hit was hier in Nederland. Even kijken, over hits gesproken. We hebben in het eerste uur de non-commerciële lijst behandeld. De nummer 10 tot de nummer 1 van dit jaar 1999. Laten we nu eens even de commerciële lijst erbij pakken. En die ziet er toch weer net iets anders uit. Op nummer 10 staat daar namelijk Genie in a Bottle van de dame Christina Aguilera. Chair met Believe op nummer 9. 8 was voor My Love is Your Love van Whitney Houston en Blue Dabadie Dabadie. Eiffel 65 stond daar op nummer 7. 6 voor Sash If You Believe. Lief en Toybox met Tarzan en Jane stond daar op nummer 5. Mambo Number 5 stond hier op nummer 4. Dus dat scheelt ook eventjes met die andere lijst. En Britney Spears met Baby One More Time stond op nummer 3. 2 was er voor We Going to Ibiza van de Venga Boys. En hier stond The Road Ahead, Miles of the Unknown op nummer 1. Dus nummer 1 voor die Nederlandse groep.

Ik kan er eigenlijk weinig aan toevoegen als alleen nog wat prachtig. Barbara Dickerson en Ellen Page. En I know him so well. Jongens, jongens, wat een plaat. Ja, nee, echt. Wees welkom, dit is de Bouwval. We hebben het met je over 1999. En daar zaten een aantal prachtige plaatjes in. Dadelijk hebben we nog de boswachters voor je. Kan ik ook even kijken of we ergens Def Rhymes te kunnen vinden. Dat vind ik ook een leuke plaatje. Dat komt ook uit dit jaar, 1999. We hebben straks ook nog ABBA voor je, zie ik. En nog een hele hoop andere plaatjes. Onder andere deze prachtige remix uit 1999. Banker, put your hands in the air. And give me all your money. This is Boney M. Boney M. And...

wanted one.

Palmer en A Bad Case of Loving You. En dat is ook wel zo'n beetje hoor. Ik hou van jou en van jou. Ik hou van jullie allemaal eigenlijk wel zo'n beetje. Dus ik weet niet of het wederzijds is, maar anders heb ik gewoon pech gehad, zal ik maar zeggen. We hebben het met je over 1999. En ook in dat jaar waren er hele leuke Nederlandstalige nummers. Onder andere deze van de Boswachters. Een van die platen die het in de hitparades heeft geschopt in 1990. Dit is het Bananenlied. Oftewel, hey, heb jij vandaag bananen?

zit een beetje heel dicht tegen ons basisjaar aan te schuren, 1999. Komt uit 2006 en Adelante. Dadelijk hebben we nog wat informatie, wat dingetjes, wat er allemaal gebeurd is in dat jaar 1999. Maar eerst doen we deze van de Stray Cats en Runaway Boy. En daarna gelijk Lou Bega, die grote nummer 1 hit uit het jaar 1999. Mambo number 5.

Mambo nummer 5, oftewel Lou Bega. En we gaan weer eens kijken, zoals beloofd, wat er allemaal gebeurd is. Zo'n beetje in 1999. En dan pakken we de hele wereld. Dat is eventjes lekker voorbij. 10.000 mensen eisen op een demonstratie in de Servische stad Karak. Het aftreden van de Joegoslavische president Milosevic. De betoging van de Verenigde Servische Oppositie is in de eerste in een reeks van een hele hoop protesten al daar. In 1999. In Edinburgh wordt de Schotse parlement hersteld, dat op 1 januari 1801 was afgeschaft. En in Calcutta wordt de eerste Gay Pride gehouden van India in 1999. Het Algemeen Dagblad onthult dat de provincie Zuid-Holland meer dan 47 miljoen gulden heeft uitgeleend aan het failliete bedrijf Kelto. Kelto, de affaire die zal leiden tot het aftreden van de commissaris van de Koning, Leemhuis Schouten, en de strafrechtelijke vervolging van de beleggende ambtenaar al daar. En dan in België, Guy Verhofstadt van de VLD, die wordt premier in de federale regering van België. En Patrick Delwer, die wordt minister-president van de Vlaamse regering in 1999. En dan volgens de VN wordt de 6 miljardste mens geboren. Het is een baby uit Sarajevo die de eer krijgt deze predicaat te dragen. Het is natuurlijk een symbolisch iets, want ja, ga ze maar eens even allemaal tellen, zou ik zeggen. Na 38 jaar op de bodem van de Atlantische Oceaan te hebben gelegen, wordt de ruimtecapsule, de Mercury MR4, oftewel de Liberty Bell, geborgen door een team onder leiding van Kurt Newport in 1999. En de vervolging van de Chinese meditatiepraktijk Fung Kong, die wordt afgekondigd in Peking. Mohammed de VI dan, die wordt in 1999 koning van Marokko, nadat zijn vader, koning Hassan de II, dezelfde dag op 70-jarige leeftijd was overleden. Op 23 juli was dat van het jaar. En de openingsceremonie van de 13e Pan-Amerikaanse Spelen, die wordt gehouden in juli van 1999. En dat allemaal in Winnipeg in Amerika. Dan Patrick Rafter, die lost Andrea Gersje af na 3 weken voor de nummer 1 positie op de wereldranglijst der professionele tennisters. De Australiër die moet zijn positie alweer na een week afstaan aan de Gersje. De landgenoot trouwens van Gersje, de Peter Sampras, die wordt dan de nummer 1 van de tennissers in dat jaar. En dan trouwens tijdens het EK zwemmen wint Pieter van der Hogeband de 6 gouden medailles. Volgens mij een van de meest aantal op 1 spelen gehaald in 1999. Was dat allemaal te bewonderen hier in Nederland en de wereld. Dat zou...

uit ons basisjaar 1999. En eigenlijk wel een heel leuk plaatje dat we eigenlijk ook wel een stuk meer mogen gaan draaien. Maar oké, okay, het zit er voor mij op, dus ik kan het nog wel willen, maar het gaat niet gebeuren. Dus ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Dan hebben we weer een nieuw jaar in de aanbieding. Hey, doei!

0: Memories. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. De moeder en haar kind in de kinderwagen werden bij het oversteken geschept. Beide raakten zwaar gewond. Het kind overleed in het ziekenhuis. De verdachte zou 100 km per uur hebben gereden, terwijl 50 km per uur was toegestaan. De zaak zal mogelijk in de herfst behandeld worden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Er werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Deskundigen van de forensische opsporing hebben gisteravond onderzoek naar het overlijden gedaan en die werkzaamheden zijn vandaag hervat. Volgens de politie staan alle scenario's open, ook het scenario van een misdrijf. De politie wil niet zeggen waarom de 29-jarige man is opgepakt. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Om 1:30 vanmiddag ging het om 767 kubieke meter per seconde. 15 kubieke meter minder dus. En we zijn er nog niet, want volgens Rijkswaterstaat zal het nog verder dalen naar rond de 700 kub dit weekend. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: toch leuk dat deze man zijn fonografische weg richting de Middle of the Road studio heeft gevonden, vrienden.
1: Ja, nou echt hoor.
0: Het is altijd weer een feest als het zondag is geweest, want dan kun je wel lekker aan het werk. We houden er zo van. Daar gaat Daniel Boone.
2: Dit is de Middle of the Road show.

0: De Tremolo's, Britse groep. Vooral succes in de jaren 60. My Little Lady. Zometeen voor jou op de radio in de Middle of the Roadshow.
1: Een fan voor achter de keukengordijn.
0: Allereerst, A Thing Called Love. Hier is Johnny Cash.
2: 6 foot 6, he stood on the ground. He

0: Half of die zo via satelliet vanuit de Grand Ole Opry op Nashville, Tennessee. En had Johnny Cash een goud verleden. Een gouden verleden. Vink called love. Ah, lieve mensen, waar is de koffie? Ja, daar komt de koffie. Mooi.
1: Een fijne vanaf de keukengordijn.
0: Oh, mooi Nederland. Jij aan de Zuiderzee, tegenwoordig het IJsselmeer. Jan Smit is een Jantje geweest in Volendam. En hij zong het.
2: Dit is de middle of the road show.
0: Met die grote rocker.

verder achter de keukengordijnen. Jantje Smit. Met Benny Jolling van de Rockers. Normaal. Uit het oosten van het land. Van Nederland natuurlijk. En daarna Gerard de Noorman. Gérald de Mans. En was hij Leclerc. Welkom bij de Middle of the Road Show. Neem je nog even terug naar 1977, lieve vrienden. Waar ook op deze avondloods. Hier is Boogie Man van Rockaway Boulevard.

Oh, dat is een bekende naam, hè? Corrie Day, lieve mensen. Maakt later nog een plaatje, Wiggle and a Giggle All Night. Kun je nog herinneren? Nou goed, hier begon ze dus bij Dr. Buzzard's Originals van de band. Terug in de middel of de roadshow. Gewoon nog eens eventjes een deurtje openen. Ah, lekker zeg. Vrolijkheid, ook dat kent zijn tijd.

is geboren. Ja, geboren in Broek aan der Moor in Oostenrijk. Inderdaad, Christian Anders komt uit Oostenrijk. Hij is van origine een slagerzanger, maar dit is niet echt een slager dit anders hoor. Een beetje een keurslager. Wat leuk om terug te gaan naar de gouden tijd van de Duitse volksmuziek. Es fahrt ein Zug nach nirgendwo. Ja, hij kan niet links, hij kan niet rechts. Hij kan alleen voor of achteruit. Zometeen uit september van 1981, Mick Jagger en zijn brave broeders. De Rockers, Rolling Stones. Met Start Me Up, maar allereerst The House of the Rising Sun. Niet het origineel, maar wel een mooie van Santa Esmeralda.

eerste jaren 60. Rolling Stones. Wat een gasten. Stone High. Gezopen, gesnoven. En ze gingen maar door. Dit is voor jou de Middle of the Road Show. Ook via het wereldwijde Facebook. Facebook. Middle of the Road Show. De Middle of the Road Show. Even Facebooken, vrienden. En even liken. Zo doen we dat natuurlijk. Hey, het was 5.

is op, te veel whisky. Of hij zat strak aan de sigaren van aan de peuken. Rob McCune, lieve vrienden. In de middag van de roadshow met Amor. Liefde, inderdaad. Oh. Alle gek op een sokje. Emory. Hier is ze voor jou met Walk Hide.

Zal ik hem eens wat vertellen? Weet je waar die herkomen? Utwente. Utwente, ja. Nee, inderdaad, het Twente, lieve vrienden. Ze waren actief van 1966 tot en met 1979. De Buffoons, Close Harmony. Even de laatste in de show. Het was 1973 voor deze heren. Ongeveer uit diezelfde periode. De laatste plaat voor de duur in de Middle of the Road Show. Waar van alles gewoon weer lekker is. Wat we uit die gouden catacomben naar boven halen. Ik wens je nog heel veel plezier met de rest van de programmering. En zeg graag tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: In de directe omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert met man en macht te voorkomen dat de brand naar een vierde woning overslaat. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De melding van de brand kwam rond 2:30 bij de hulpdiensten binnen. Bewoners waren op dat moment thuis. Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Deze week werden op een top in Parijs door bondgenoten militaire oefeningen met de Oekraïnse krijgsmacht aangekondigd. Vanaf het najaar gaat er in buurlanden van Oekraïne geoefend worden. Tijdens een later staakt het vuren zal de troepenmacht Oekraïne veilig houden. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. Een dergelijke inzet wordt als een bedreiging en een militair doelwit gezien. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het toestel was onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten maar verdween van de radar. Vlak daarvoor had de bemanning problemen met de navigatie gemeld. Er zijn tot nu toe wel wat brokstukken van het toestel gevonden, maar de Pakistanse regering wordt opgeroepen meer actie te ondernemen om de zware delen van de bodem te halen. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten en dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik.

0: Ook voordat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook vraagt het waterschap om hondenpoep langs de sloten op te ruimen en zuinig te zijn met vislokvoer. Want organisch afval verslechtert de waterkwaliteit verder. De afgelopen weken zijn er al op meerdere plekken in het land dode vissen aangetroffen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Be brave, listen to Rockwave.

0: Een van hun allergrootste successen, Ike en Tina Turner, tezamen nog River Deep Mountain High. En die opende de vakantierockwave op de woensdag, vrienden. Fijn dat je er weer bij bent vanuit de mobiele studio.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Wat een naam eigenlijk. Spirit in the Sky en daarvoor natuurlijk Redbone en We Were All Wounded at Wounded Knee. In de vakantie Rockwave en ook op de woensdag editie draaien we alle plaatjes 2 om 2 om 2 om 2. Maar we houden ons wel aan het format. Zo rond 6:15 de Nederlandstalige, rond 6:30 de Loving Awareness Band en 6:45 natuurlijk weer de Nederlandstalige. En de Nederlandstalige die nu op de draaitafel voor je ligt, dat is die van de Kast.

elke woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

Roy Orbison met Pretty Woman en daarvoor de Nederlandstalige van de kast, zoals gezegd. En dit keer met In de Wolken. Jawel. Hey, dit is wel heel mooi. En dat in Rockwave.

Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Miamigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk. Miamigo 272. Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

0: The Loving Awareness Band. Close the Gate of Hate. Dat kun je ook maar het beste doen, vrienden. En daarvoor de zeezenderklassieker Donovan met Atlantis. En als ik dat nummer hoor, dan hoor ik de fading er altijd bij, vrienden. Ja, want op de Middengolf had je vroeger fading. Dat is voor de jonge luisteraars. En fading, dat was dat de zender harder en zachter doorkwam. Als gevolg van de avond. Heb je op de Korte Golf trouwens ook. Dan gaat hij veel sneller. Maar op de Middengolf gaat hij dan heel langzaam. En als ik dan Atlantis hoor, dan denk ik altijd... Oh ja, dat was ook zo, die fading.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Wat is een man zonder vrouw? En wat is een vrouw zonder man? En wat is een vrouw zonder vrouw? En wat is een man zonder man? En dan hebben we ook nog transgenders. Ik snap het allemaal niet meer. Vaya con Dios. What's a woman? Die zong erover. Daarvoor Jefferson Airplane en White Rabbit. Komt de producer weer naar binnen gelopen? Ja, van buiten, want we zijn met de mobiele studio onderweg. Van achter de klapstoeltjes vandaan en de tafel. Bim, je vergeet het weer, hè? Oh ja. Oh, ik vergeet het ook altijd. Eet smakelijk allemaal. Ja, moet ook gezegd worden, nietwaar? Dit zijn de Birds. En turn, turn, turn.

ik. Met het giet, zoals het giet. En ik dacht altijd dat het over regen ging. Maar dat is natuurlijk absoluut niet waar. De Nederlandstaligen van 6:15. Hoewel, Nederlandstalig. Ja, als je heel erg je best deed, kon je het een beetje volgen. Een heel klein beetje. Dit zijn de Animals, die ken je wel. In de

The Corrs en Listen to the Radio. Ik denk dat we weer toe zijn aan de allerlaatste vocale vrienden vanuit de mobiele studio dit keer. En hopelijk heb ik dan wat meer tijd om af te kondigen dan vorige week, want dat was kantje boord.

0: En achterin volgens draaiden we dus The Animals. Je kent ze wel van The House of the Rising Sun met We've Gotta Get Out of This Place. Wel toepasselijk zo tegen zevenen. Gevolgd door The Chorus met Radio. En daarna Here Comes the Night van Them, die geassisteerd werden door Van Morrison himself. Twee minuten voor zeven, vrienden. Het zit er weer op voor vandaag. Wat mij betreft dan. Ik ga zo lekker een hapje eten. We gaan barbecuen, heb ik begrepen van mijn vrouw. De gasbarbecue staat al naast onze mobiele studio. Ja, jawel, ik mag het vlees doen, jawel. Mijn vrouw de salade en ik het vlees. Ja, dat is een goede verdeling bij ons in huis. Enfin, heel veel plezier met de andere programma's van CBS. Ik zie je graag morgen terug met Zender in Moelig Water. En anders vrijdag met de volgende vakantie Rockwave. Trouwens, is het je ook opgevallen? De tijd vliegt altijd op vakantie, hè? Zo'n week vakantie of twee weken vakantie, die lijken altijd veel korter te zijn dan gewoon een week werken, zal ik maar zeggen. Niet dat ik dat doe, hoor. Echt niet. Nee, de groot is met pensioen. Heerlijk. En dan toch ook nog op vakantie gaan. Ja, want mijn vrouw moet wel werken. Ja, het is soms niet eerlijk verdeeld in de wereld. Maar dat wisten we 35 jaar geleden ook al dat het zo zou gaan. Ach ja, ik zie je graag morgen, dan wel overmorgen. Tot ziens, dag en bedankt voor het luisteren.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. In de zwaar getroffen regio Ituri is ook de toegang tot een ziekenhuis geblokkeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen groeit de ebola-uitbraak sneller dan de hulpverleners kunnen bijhouden. Er zijn inmiddels ruim 2000 besmettingen en meer dan 750 mensen overleden aan de virusvariant waar nog geen vaccin tegen is ontwikkeld. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. De Verenigde Staten hebben Oekraïne daarvoor onlangs toestemming gegeven. Die Patriot-raketten zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Maar volgens deskundigen duurt het nog ongeveer 2 jaar voordat de eerste raketten ook echt van de productielijn rollen. Tot die tijd houdt Rusland dus een luchtoverwicht. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten en dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente

0: 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Cheap, oftewel the middle of the road. Wees welkom weer bij een nieuwe aflevering van de 70ers om 7. Dat betekent dat we het komend uurtje weer lekkere 70 jaar muziek gaan draaien. We begonnen ook al met een van die fantastische platen 1971. Middle of the road, Chirper, Cheap. Het is eigenlijk het jaar waarop diverse plaatsen in Nederland wordt geprotesteerd tegen het bezoek van de Japanse keizer Hirohito. En veel Nederlanders die Hirohito zien als het symbool van onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder de mensen die daar demonstreren.

0: bevinden zich onder andere Wim Kan. En die kennen we nog, denk ik wel, als cabaretier. Nou, wees welkom. De komende uur dus allerlei maar hele leuke muziekjes uit de 70er jaren. En onder andere dus... van alles nog wel door elkaar. Maar onder andere dus deze van Bent Kramer.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

doe het nog maar een keertje. Love Hurts, oftewel Nazareth. Wees welkom, maar dat heb ik net al gezegd. Dit is het programma 70 om 7. Dat betekent dat we zo'n beetje alleen maar 70 jaren muziek is gaan draaien. Love Hurts, het kwam uit 1974. En oorspronkelijk was dat een rock en billy liedje. Maar oké, Nazareth heeft het een beetje omgebouwd tot deze hele mooie ballad. En over ballads gesproken, nou dit is er geen. Dit is YMCA.

Juanita, oftewel Nick McKinsey uit 1973 alweer. Ja, 1973 met de vaststelling van het codicil van Leuvenberg wordt de gemeenschap van protestantse kerken in Europa opgericht. Leden zijn de Lutherse en de gereformeerde en methodische kerk in Europa. Nou, meer dan 1973, de vakbondsdemonstratie voor de Surinaamse hoofdstad Paramaribo wordt, daar wordt een Joel Alspen doodgeschoten. En wat hebben we nog meer? Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland, die treden toe tot de Europese Unie in dat jaar 1973. En wij gaan verder met muziek. En dat doen we met The Kings uit 1970. Dit is Lola.

I Want. Hoe moet ik dan eigenlijk wel zeggen? Dit was de enige echte You're the One That I Want. Oftewel John Travolta en Olivia Newton-John. De single was in 1978 een wereldwijde hit. Dat in een flink aantal landen op nummer 1 terecht kwam in de hitparades. In Nederland werd de plaat een gigantisch hit. De plaat stond 8 weken op nummer 1 in de nationale hitparaden. En 9 weken op 1 in de Nederlandse top 40. En 5 weken op 1 in de Tros top 50, die toen allemaal op 1 zender te horen waren. Hilversum 3. Even kijken waarin de plaat in totaal zo'n beetje 70 weken in de lijst stond. 27 moet ik goed zeggen. Weken stond deze plaat genoteerd. Dan de Europarade, die was er ook nog. Daar werd eveneens de nummer 1 positie bereikt. En dan gaan wij door met muziek. En wij gaan door met Patsy Gallant, From New York to L.A.

Als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten

op en hier heen en weer. Oftewel de heer Dr. Anders P. En die, ja, zeg maar de taalvirtuoos uit 1973. En dan, je hoort het al op de achtergrond, uit 1975. ABBA is dit. En Mamma Mia.

Ja, echt fantastisch. Oftewel, Radar Love, The Golden Earring. Het is afkomstig van het album Mountain Man uit 1973. En van de ene grote groep gaan we naar de andere grote groep. En dan heb ik het over Queen. Dit is The Crazy Little Thing Called...

0: Ja, heel lekker, heel rustig. Your Song, Elton John. Het nummer verscheen op zijn tweede album, Elton John, uit 1970. Tenminste, in de Verenigde Staten was dat dan. En dan nu iets heel anders. We gaan van Engeland, zeker Amerika, naar Down Under. Dat doen we dan met AC/DC. En je hoort het al. Het is slechts de 8e nummer van het album. Dit is Whole Lot of Rosie.
1: I won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

Blood of Rosie, AC/DC. Hey, het zit er weer op voor mij. Ik zie je volgende week, dezelfde tijd, weer terug. Hier op deze zender met weer een nieuwe aflevering van de 70ers om 7 heen. De groeten, doei!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp en hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisartsenpraktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel gaat naar landen binnen de EU en de NAVO of naar andere bondgenoten. Oekraïne is de grootste afnemer van de Duitse wapens, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. Ook Israël staat in de top 6 van landen die Duitse wapens mogen kopen. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid, ondanks de gevonden DNA-sporen van de man. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Een 14-jarige jongen werd eerder veroordeeld voor een andere poging tot een explosie bij dezelfde pizzaketen. Meerdere filialen van de pizzabakkers waren tijdelijk gesloten na de serie ontploffingen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op

0: morgen bezorgd.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Gladio. De nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. The sound of yesterday.

0: Sweet Dreamer. Dit zijn de woensdagavonduren avonturen. Een nieuwe aflevering, 3 uur lang, van Anno Toen. En wat hebben we zoal in het programma? Nou, om 8:30, je weet het zo langzamerhand, het Fab Four Blok, de Beatles. En in de tweede en derde uur, ook halverwege het uur, het Podium der Grootheden met vanavond, ja, Elvis Presley. Derde uur hebben we een One Hit Wonder. En we hebben 2x3 platen uit de maand die vanavond centraal staat. En dat is op deze woensdag, november 1975.
1: Let's get the show on the road.

0: mij zijn de 70s het decennium van de disco. Met onder meer de Tramps. Een beetje op de grens van soul en disco. De Disco Inferno.
1: We play all classic hits all day long.
0: En dus ook op woensdagavond klassieke hits met Boudewijn de Groot. Beneden.

0: Nederlandstalig meesterwerk.
1: Seabreeze AM.
2: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2 maal 3 songs uit die maand. Terug naar toen.
0: En vanavond gaan we terug naar november 1975. Wat gebeurde er zoal in de wereld in die maand? Nou, op 25 november vierde Suriname de onafhankelijkheid. Na ruim 300 jaar koloniaal bewind werd het een onafhankelijke republiek. En in Paramaribo werd de Nederlandse vlag gestreken en de nieuwe Surinaamse vlag gehesen. In de hitparade werk van Nederlandse bodem. Van Nederlandse artiesten, niet altijd van Nederlandse bodem. Nee, want zometeen Dave. En die komt toch echt van Franse bodem. George Baker selectie. Daar is wel van Nederlandse bodem. Morning Sky.

0: Hank the Knife en de Jets zouden uiteindelijk de bovenste beste positie halen. Stan the Gunman, hun tweede single.
1: It's 1975 once more.
2: Seabreeze, your number one.
0: Entry vote.

0: was een hele grote naam. In de jaren 50 en 60. Je hoorde Fats Domino. Ain't that a shame?
1: The sound of yesterday.
2: Fab Four Flashback. Hey!

elke week zo rond 8:30 een Beatles-blok. En vanavond een bijzondere aflevering. Alleen maar John Lennon. Zometeen Mother, maar eerst die grote hit. Give Peace a Chance. 2, 1, 2...

0: Wist je dat John Lennon helemaal gek was van Monopoly? Had bij elke reis wel een mobiel Monopoly-spel mee. En hij was kattenliefhebber. Toen hij jong was, als kind, ging hij al naar de visboer om visjes te halen voor zijn katten. Minor en Major waren twee van zijn katten, beroemde katten.
1: Nostalgisch verfrissend. Om 1098 en 1395.
0: Lekkere country. Hier is Buck Owens en hij bezingt onze hoofdstad.

stukje country in het programma. C.W. McCall, we kennen hem in Nederland van zijn hitje, Convoy. Dit is ook wel een leuke. In Amerika scoorde hij best aardig mee. There won't be no country music.

0: tekst van Johnny Hoes.
1: Ja, het is de allereerste keer.
0: Ze liep al wakende te dromen. Ja, ja. Irene Lardy hoorde je. Dit is de allereerste keer.
2: Terug naar toen.
0: We gaan weer terug naar de muziekmaand van vanavond. November 1975. Ik vertelde daar straks over de onafhankelijkheid van Suriname. Nou, dat leidde tot een enorme stroom mensen die vanuit Suriname naar Nederland kwamen. Uiteindelijk zou een derde van de bevolking van Suriname naar Nederland vertrekken. En Natalie Cole stond in de hitparade. Zoals ik al zei, disco decennium, the 70s.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop, liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. Iran zegt wraak te willen nemen na de dood van opperste leider Ali Khamenei. Volgens een defensie-expert zijn de dreigementen vooral als propaganda bedoeld. Iran zegt voorlopig niet te willen onderhandelen met de VS en zich te richten op verdediging. Beide landen vallen elkaar aan. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp en hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisarts een praktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. De Argentijnse overheid deelt de gegevens van wanbetalers met de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij het scannen van een ticket kan de toegang worden geweigerd. De maatregel geldt in Argentinië al sinds maart en nu dus ook op het WK. Op de lijst staan ongeveer 13.000 mensen met onbetaalde alimentatie. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

derde drietal uit de muziekmaand van vanavond. En dat is november 1975. Dit werd een veel grotere hit. Harpo, hoogste positie in de top 40. 2.

if you go. Nieuwkomer in de top 40 in november 1975. Barry en Eileen. Compleet met windvlagen en onweerslagen en regen.

0: fabulous flashbacks,
1: forgotten super songs,
0: and awesome music memories.
1: We'll give your favorite oldies a spin.
2: Kan zomaar, hè, bij ons in Anno Toen sowieso van 1960 naar 2013. Ik heb weer een plaat meegenomen uit mijn eigen verzameling. Passenger, oftewel Mike Rosenberg en The Wrong Direction.
1: Henry's favorite oldies.

Schmul Sound uit 1999. Ja, als wij muziek draaien die recenter is dan de jaren 60, 70 of 80, dan moet het wel zo'n mooie plaat zijn. It's music to your ears. Muziek die je oren streelt. Zoals deze, City to City. Wat dacht je van Carole King, 1971. You've got a friend. With music to relax you. Een heerlijk rustmoment in het programma. In afwachting van Elvis Presley. Want die komt zo meteen op het podium der grootheden.

0: van weleer.
1: Radio Seabreeze.
2: Grote namen uit de popmuziek. Vanavond op het podium van Anno Toen.
3: Kun je wel zeggen, zeg. Grote namen. Elvis Presley staat vanavond centraal. Postuum. Op ons virtuele podium der grootheden. Elvis heeft een bewogen leven gehad. Ik heb eens even gekeken naar het verloop van zijn leven. Toen hij in militaire dienst ging in Duitsland, woog hij 77 kilo. Ah, dat is netjes voor iemand van 1,82 meter. Toen hij overleed, was hij 158 kilo. En niet alleen vanwege het ongezonde eten, het ongezonde leven, vele drankgebruik, maar ook vanwege de medicatie. Wij staan vanavond stil bij de muziek. Are You Lonesome Tonight? But first, I just can't help believing.

0: Elvis Presley. Hij komt weer terug straks hoor, om 10:30 ongeveer. Met weer 3 songs. En we kunnen nog even vooruit. Want weet je, hij heeft meer dan 750 songs opgenomen. Zijn Rayleigh songs zijn ook gaaf. Maar vanavond draaien we vooral de romantische hits. Zoals de meeste van zijn songs gaan over de liefde.
1: Romantic and golden.

0: What a wonderful world.
1: Love songs from the legends.
2: Roer en Shipley. De kenners weten dan dat ik het heb over het duo van de hit One Talk Over the Line. In Nederland niet verder dan de tipparade, in Amerika was het een populaire song. Totdat de regering van president Nixon de song verbood. Uiteindelijk haalde hij toch de 10e plaats. Een stikje te veel, daar gaat dit over.

0: Ravassi wordt nog steeds gedraaid en gespeeld op bruiloften. Zo'n lekkere meezinger en meedanser. Ik vertelde daar straks dat in 1975, in november van dat jaar, werd Suriname zelfstandig. Een derde van de toenmalige bevolking vertrok naar Nederland. En dat merk je ook in de muziek. 10 jaar later verscheen deze song.
1: Wij bewijzen dat de AM...
2: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
0: Het is tijd voor het tweede drietal, althans in dit uur, van de maand van deze avond. De muziekmaand, november 1975. Allemaal nummer 1, het is David Bowie zometeen. 1 in Engeland. Niels Sedaka, afsluiter. 1 in Amerika. En KC en de Sunshine Band zou de bovenste beste plaats in Nederland halen.
3: Terug naar toen.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Franse ministerie van Financiën. Zonder maatregelen loopt het begrotingstekort verder op en groeit ook de staatsschuld flink. Vooral hogere rentelasten en extra militaire uitgaven zorgen voor meer druk op de begroting. Volgens de onderzoekers moet Frankrijk vanaf volgend jaar al streng ingrijpen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp en hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft te droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem

0: succes begin 1976 voor Marianne Rosenberg. Ich bin wie du zou de tweede plaats halen in de Nederlandse top 40.
1: Generations pass. Years become decades. This music remains relevant. The best timeless evergreens.
0: Welkom in het laatste uur alweer van Anno Toen. Bij de woensdagavonduren avonturen. Straks natuurlijk weer Elvis Presley. Er is een evergreen die mij altijd bij de keel grijpt een beetje. Komt waarschijnlijk omdat het gaat over Vietnam. Die verschrikkelijke oorlog. Good night, Saigon.

0: keep on coming. Van stevige stampers tot easy listening. Je hoort het hier.
1: Met het goede doel. Live. We zijn op zoek naar de nooduitgang.

0: 1987. Song die ik naarmate de jaren vorderen steeds meer ga waarderen. Vooral ook omdat die live uitvoering gewoon zo goed is, hè.
1: Ook in deze aflevering van Anno Toen staat een muziekmaand uit de pophistorie centraal. Elk uur hoor je 2 maal 3 songs uit die maand. Terug naar toen.
0: En vanavond is dat de maand november van het jaar 1975. Eerst even naar Anno Nu. Ja, iets over mijn kleinzoon. Die kwam laatst op een verjaardag en liet hij zijn nieuwe huisdiertjes zien. Triops, ken je die? Beetje smerig, beetje kreeftachtig. Mwah, die thuis houden. En in de voorbereiding van dit programma kwam ik een veel leukere hobby tegen voor me. In november 1975 was er een slimme meneer en die bedacht dat je stenen, kiezelstenen uit Mexico kon importeren. Je verpakte ze in een doosje om een beetje stro en zo, luchtgaatjes erin. Ja, want anders zou het beestje niet overleven. En dan was dat je huisdier. En in de hitlijsten van november 1975.

0: lijstknaller uit november 1975. In Nederland hun grootste hit, de Stylistics, haalde de nummer 3 positie. Can't give you anything but my love.
1: Waar je ook gaat. Waar je ook gaat. Het is Seabreeze die met je meegaat.
2: Legendes uit de historie van de popmuziek.
3: The biggest stars and the greatest hits.
0: Met vanavond Elvis Presley. Driemaal Elvis Presley. Zometeen in de ghetto. Hier is It's Now or Never.
4: It's

0: was Smullen in het kwadraat. Elvis Presley was postuum te gast op ons virtuele podium der grootheden. En hij komt vast nog een keer terug, want wat heeft hij in muziek gemaakt? Meer dan 750 songs zijn, hè? Meer dan 750. Hoezo big stars?
1: The biggest stars and the greatest.
0: Naar 1966.

0: man achter Napoleon XIV was Jerry Samuels. En hij gebruikte de naam Napoleon XIV waarschijnlijk omdat het alles te maken heeft met totale waanzin. Want dat was immers deze plaat ook. De B-kant van dit nummer was hetzelfde nummer, maar dan achteruit gespeeld. En het bijzondere van dit nummer was dat hij voor het eerst een techniek gebruikte waarbij zijn zangstem, nou ja, zang, steeds hoger ging klinken. Hij maakte nog wat meer songs. Klein voorbeeldje. I owe a lot.
1: Oh, I owe a lot to Iowa pot. Iowa grown and grand. I never knew such beautiful boo. Grew in this groovy land I'm in, and I'm indebted indeed to wonderful women.

0: Stella Korn.
1: Had maar één hit. Ja, verbaast me eigenlijk niks, hè. Jerry Samuels.
2: One hit wonder.
3: The golden standard of music.
4: The greatest hits of all time. The greatest hits of all time.
5: The best oldies. Here at the place to be. Retro music.
6: Van soul tot rock. En van pop tot country. Wij draaien het.
1: Ja, ook Nederlandstalig, hè.

wij doen veel meer hoor, hier op Seabreeze. Zoals in anno toen ook mijn eigen platenkeuze. Ik heb er een meegenomen van Adam Young. Nou, die naam ken je niet, denk ik. Adam was een totaal onbekende muzikant uit Amerika. Leed aan slapeloosheid, ging 's nachts maar muziek maken, omdat hij toch niet sliep. In 2009 had hij een mega grote hit onder de naam Owl City, Fireflies.

0: Schijf. November 1975. People's Choice. And Do It Any Way You Want It. En daarvoor de Silver Convention. 2 in Amerika. Fly Robin Fly. Zover deze aflevering van Anno Toen. Met als hoogtepunten Elvis Presley, de Beatles in het eerste uur. En natuurlijk ook heel veel muziek uit november 1975. Maar ik ga er nu wel vandoor hoor. Ik ga er van tussen.
1: Thank you very much.
0: Dankjewel voor het luisteren. Nog een hele mooie. Eagles en Lion Eyes. Ik ben er zaterdag weer. Even na 7 voor de USA Big Four.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

nuchter wordt en de avond ons omhelst, is dit het moment voor de mooiste melodieën van het hart. Laten we samen luisteren naar de volgende love song. Welkom bij Dream.

als in de late avond. Minuten vervagen, gedachten drijven mee op de muziek. Misschien ben je nog wakker met een reden. Hoe dan ook, je bent hier. En dat is precies waar je moet zijn. Dream Sessions blijft je meenemen. Zonder haast, zonder ruis.

De dag zakt langzaam weg. De stad wordt rustiger. En de wereld schakelt een tandje terug. Dit is dat moment waarop je even loskomt van alles. En Dream Sessions vult de ruimte met pure muziek. We dromen door met Dream Sessions.

avond strekt zich uit. De drukte ebt langzaam weg. En de muziek neemt het over. Dit is het moment waarop alles even mag vertragen. Perfect voor de deur. Perfect voor jou.

muziek en liefde. Twee dingen die je raken zonder dat je precies weet waarom. Een melodie kan je terugbrengen naar een moment samen. Of laten voelen wat woorden niet kunnen zeggen. Relaties veranderen, groeien, soms vervagen ze. Maar de emoties blijven. En de muziek, die vangt alles op.

verdwijnen. Alleen de muziek spreekt nu. Voel de harmonie in elke noot. Fijn dat je erbij bent, want dit is Dream Sessions.

0: Soms is het fijn om even alles los te laten. Geen haast, geen gedachten. Alleen de muziek die je meeneemt. De volgende klanken wachten op je. Klaar om je verder te dragen.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

De reis eindigt hier in de zachte omhelzing van de late avond. Bewaar het mysterie, de warmte en de verlangens die je hebt gevoeld. En laat ze als fonkelende sterren met je meegaan. Waar je ook naartoe gaat, tot een volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk.

0: Media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïnse drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. De finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en regerend wereldkampioen Argentinië. Dat land wist Engeland met 2-1 te verslaan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover.
4: Noerdi! Let op! Noerdi nu ook in Nederland. Let op Noerdi, want dat is het. Noerdi!
5: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige, structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel- en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan.
6: En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen.

0: tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zo!
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel- en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Er hoefde niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en regerend wereldkampioen Argentinië. Dat land wist Engeland met 2-1 te verslaan. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Look at that super speedboat! Look who's driving!
2: It's Big Fry! Big Fry's a coming by!
3: Yeah, yeah!
4: Big Fry!
2: Big Fry's a coming by!
3: Yeah, yeah!
4: Big Fry!
5: Big Fry brings you Big Fry Crunchy. Big Fry size, Big Fry value. A Big Fry helping of golden honeycomb covered in smooth fries milk chocolate.
2: 'Cause Big Fry's a coming by!
4: Big Fry!
5: Big Fry Crunchy, give it a try.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang en daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige, structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt